dit Jim. Gaan we niet zo nu regenen? Ging op pillen nou? Dan. Het op hoor. Dan. Het kreeg ging lang. Dan. Dan. Ik heb een volgende Jim. Gaan we niet zo nu regenen?